0: Seychelles.
1: Pote kou Paradise FM, met mou de salambyans kou mou mou leve de bou matek. I guide mou kom si, yè alam pou mou.